0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kan daar maar niet aan wennen. Jij groeit elke dag wat langer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

misschien ben je er gisteren wel geweest. Ik denk, dan is dit een feest van de herkenning. De toppers. Alhoewel er één zanger niet bij is, met dit liedje wel. Hele goedemorgen, hartelijk welkom. Nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Fijn dat je erbij bent na die onrustige nacht, hè, mensen. En avond natuurlijk. Ik zie dat er ook hier in Utrecht toch een blikseminslag geweest is. En dat daardoor brand is ontstaan in een woning. Dat is op meerdere plaatsen gebeurd. Op de meldkam was het druk, zo meldt het VRU. Maar de situatie was beheersbaar. Nou, ook onderweg hier naartoe toch wat menig takken en bladeren zien liggen. Bomen staan natuurlijk vol in blad. En dat betekent dat ze daar gevoelig voor zijn. En dat er wel eens wat kan gaan afbreken. Ik hoop dat het bij jou allemaal redelijk rustig verlopen is. En ja, vandaag wordt het gewoon weer een zonnige dag. Ook in dit uur hoor je straks natuurlijk het weerbericht. Laten we gelijk even naar het verkeer kijken. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meren en knooppunt Lunetten. Er zijn wegwerkzaamheden, duurt 6 minuten. 12 minuten op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maandenbroek en Maarsbergen. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Gaan wij luisteren naar nieuwe muziek van Sherry Ann. Hier is Gevonden Door Jou.

Ja mensen, het is wedstrijddag. Het is zover. Vanavond om 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. En ja, het is altijd leuk om meningen te horen. En dat kan ook op Bingo FM. Want vanmiddag dan heeft Menno Otger natuurlijk zijn programma. Tussen 2:30 en 3:00 spreekt hij met Utrechter en oud-international en FC Utrecht-speler John van Loen. Ja, misschien heeft hij nog goede tips die hij kan delen met natuurlijk de mensen daar in Amerika. Die zullen vast ook zitten te luisteren. En anders hebben we nog een paar miljoen andere bondscoaches die er ook van alles vanaf weten. Wij gaan luisteren naar een klassieker van Bingo FM. Rob de Nijs natuurlijk. En ik wil je. Heb jij een verzoekje? Wil je graag een zomerse plaat? Geef het gerust door, hè. Marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app.

0: Ja, Monique Smit en Wild 2.0 staat erbij. Ja, hij was nog iets verder verbouwd volgens mij, het liedje. Wij kijken even naar het weer. De eerste uur is lokaal in het land nog een bui mogelijk. De rest van de ochtend en middag blijft het droog en schijnt de zon flink. Het wordt iets minder warm dan gisteren, met maxima tussen de 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En tegen de avond maakt het zuidoosten kans op een bui. In de rest van het land blijft droog. Zondag is de kans op onweersbuien weer groter. Het blijft warm, met maxima van wederom 23 tot 32 graden. Ja, dat is wel nog een flink verschil zo in het land, hè?
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, goede plaat hoor van Thomas Bergen. Als je de keuze had, hoorde je. Nou, je hebt keuze. Want ja, in het volgende uur hebben we natuurlijk altijd de dag van vandaag. Het zijn er echt een heleboel, kan ik je alvast vertellen. Maar er is ook onder andere de dag van de bouw. En dat betekent dat je in het hele land allerlei bouwplaatsen kunt bezoeken. Zo ook hier in Utrecht zijn er toch wel meer dan 5 volgens mij. Ik heb er even eentje uitgelicht. Het is namelijk de nieuwbouw van een internationale school. Dat is natuurlijk het Science Park hier in Utrecht. En die kun je dus bezoeken nog tot en met 2 uur vanmiddag. Dus dan zou ik een beetje gaan opschieten. En dan kun je daar eens even rond gaan kijken wat er gebeurt. Maar ook in andere delen van Utrecht kun je dat dus gaan beleven. De dag van de bouw. Wij luisteren naar de dag van de radio.

mooie muziek hier op Bingo FM met Maud. En omdat jij bij mij blijft. Zijn er nog meer te doen vandaag in de stad dan alleen het voetbal kijken? Het Raumstraatfest, dat wordt altijd georganiseerd. Meerdere zaterdagen en vandaag is het een soort buitenspeelplaats voor volwassenen. Daar staat het dus vanavond voor. Denk aan een dakgoot, knikkerbanen en watergevecht, stoelendans. Dat soort dingetjes, die worden allemaal georganiseerd. En er is geen kinderfeestje zo blij als er een grote tafel is met friet. En die staat er dus ook. Dat dus vandaag, maar er worden ook andere feesten georganiseerd. Het gebeurt allemaal op het Berlijnplein hierin.

0: uit de klas.
1: Ja, de mooie stem van Emma Heesters hoorde je. En het meisje uit de klas. Ja, tussen al het geweld wat er allemaal te doen is in de stad. En zometeen natuurlijk op tv om 7:00 vanavond. Is er ook nog het Heroes Dutch Comic Con. En daar kun je natuurlijk wereldberoemde acteurs tegenkomen en ontmoeten. Of je bent fan van series. Of je doet mee aan cosplay. Nou, dat kan dus het hele weekend in de jaarbeurs. Komen acteurs uit Breaking Bad. En ook Stranger Things zijn er. Ik zag dat de dagkaarten voor de zaterdag allemaal al uitverkocht zijn. Maar misschien dat je dan een weekendkaart moet kopen. Is niet goedkoop, €37. En als je dan op de foto wil met een van die helden van je, ja, dan moet je ook aardig in de buidel tasten. Je kunt ook een meet and greet doen. Maar nou, als alles zo bij elkaar optelt, dan is het hartstikke duur. Wie is er dan onder andere? Nou, ik heb er eentje even uitgepikt. Omdat zijn naam zo mooi is. Giancarlo Esposito. Ah, dat is een mooie naam. Dat is uit The Boys. En hij speelde ook Moff Gideon in The Mandalorian. Als je dat allemaal wat zegt. Die is er dus. En kun je mee op de foto. Maar kost wel een beetje. Ach, was er nog maar de delers gewoon, hè.

Rick de Jonge Bingo. En ik ben een uurtje later. Nou, ik had wel een uurtje later willen slapen nog. Want ik merk toch, ja, met al dat onweer van vannacht. Hè, ik weet niet hoe het bij jou was. Maar op een gegeven moment kwam er nog weer een klap. En toen was ik ook weer gewoon wakker. Ja, ach, moet er maar mee leren leven, hè.

0: Buurman en Welen natuurlijk. René Vroger moest ik zeggen trouwens. En hoe de liefde gaat. Nou, die gaat zo meteen verder met de muziek bij de koffie. Uur 2. En in dat uur gaan we beginnen met een voetballiedje. Want het is natuurlijk wedstrijddag. Welke dat is hoor je zo meteen. We hebben de dag van vandaag. Uitgebreid weerbericht. Laten we eerst maar eens even gaan luisteren naar het NOS Radio Nieuws. Tot zo.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
6: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
7: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

0: Oranje.
1: Stef Hekkel samen met Harry Vermegen. En wij zijn Oranje. Het is wedstrijddag, mensen. 7 uur is de aftrap. En Menne Otger presenteert in zijn programma natuurlijk de lekkerste liedjes. Maar hij heeft ook een gast. Welke gast? Ja, dat heb ik al verteld. Maar dat kun je gewoon terugvinden natuurlijk op de Facebookpagina. En anders is het een mooie verrassing. Zeg, we kijken even naar het verkeer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, daar is 11 minuten. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Ook de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten. Daar is 5 minuten vertraging. Nog 8 minuten op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Ja, we draaiden net Stef Hekkel en Harry Vermegen. Over Harry Vermegen, ik heb dat programma zitten kijken. Andere Tijden Sport. Dat is van 2-3 weken geleden of zo. Dus je kunt het gewoon terugvinden. Waarin Harry zich een weg baant langs alle officials. En met zijn camera eigenlijk achter het doel komt te staan. Waar niemand mag komen. Maar hij stond daar wel. Hij kocht gewoon zijn weg langs al die officials. Mooi verhaal om eens eventjes terug te gaan kijken. Nu kun je gaan genieten van de muziek van Roxy Dekker.

0: dit is gewoon weer zo'n oorworm, hoor. Samuel Welten en Dansen met de Duivel. Daarvoor hadden we Roxy Dekker. Gisteren stond ze dus op Pinkpop. En vandaag staan Suzanne en Freek er. Dat gebeurt om 4:30. En dan zullen ze een uurtje optreden. Veel plezier als je daarbij bent.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 20 juni.
1: De dag van...
0: Het is productiviteitsdag. Ja, het is wel weekend, maar goed... Je weet het niet, hè? Het is ook dag van de houtbouw. Dan is het ook gelijk dag van de bouw. Daar hebben we het al over gehad. Het is internationale dag van de vluchteling. Het is dag van de munt. En dan heb ik het over de klinkende munt, hè, die in je portemonnee zit. Het is vlaggetjesdag. Het is ook dag van de componist. Dag van landschapspark. En, heel belangrijk, het is ook vanille milkshake dag. Maar goed... Het is ook dus dag van de bouw. En dat is een stuk dichterbij. Ik zei het al, er zijn meerdere bouwprojecten waar je naartoe komt vandaag. Ook hier in Utrecht, maar ook in de rest van Nederland. En dan kun je eens even gaan kijken wat daar allemaal gebeurt. Ik kan me zo voorstellen dat het met deze temperaturen niet echt gezellig is. Huh? Misschien dat ze dan ook eens af en toe een ijsje delen. Je weet het niet. Hier is Bettes.

Eugene, en veel te snel voor jou. Morgen, dan is het 21 juni, is het onder andere midsommernacht. En is het ook Vaderdag. Ja, mensen, houd daar dus even rekening mee. Je kunt hem bijvoorbeeld meenemen naar muziek op het Domplein. Dat is van 11:30 tot 5:00 bij het Domplein nummer 4. En daar kun je dus allerlei instrumenten uitproberen. En wellicht zit er iets voor jou tussen om verder uit te bouwen. En voor je het weet, dan heb je gewoon een bandje bij elkaar. Zoals het goede doel. Ja, en die zingen dan de nooduitgang.

0: Ja, die zomernacht en niet de midzomernacht, dat is morgen. Marco den Hollander. En als we dan toch met zonne en zomer en tijden, kunnen we ook gelijk even naar het weer kijken. Vanmiddag is het droog en overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt iets minder warm dan gisteren. Met maxima tussen de 23 graden direct aan zee en 32 graden in het zuidoosten van het land. Tegen de avond dan maakt het zuidoosten de meeste kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Zondag dan is het opnieuw veelal zonnig met stapelwolken. Al is de kans op een bui weer wat groter. Het blijft warm. Het maxima van wederom 23 tot 32 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Quincy op Bingo FM. Heb jij een verzoek? Geef me gerust door. Marcel@BingoFM. Ja, draai ik hem niet, dan is Henry altijd zo welwillend om dat voor mij te gaan doen. Dus dan kun je ook gewoon je verzoekje geven. Als je gaat naar de website van Bingo FM, kun je daar een mooi reportage zien. Het gaat over de krakers die namelijk het woord kregen in de kerk. Ze vroegen daarom in 1979. En tegelijkertijd liep het natuurlijk volledig uit de hand buiten. Daar werd gewoon druk geknokt. Maar de schrijver Patrick Bakkenes, die is nu op zoek naar mensen die dat hebben meebeleefd. En wil graag hun verhaal daarvan horen natuurlijk. De hele reportage die lees je op de website van Bingo FM. Die heet natuurlijk bingofm.nl.

elkaar. Maar vanavond heb ik hoofdpijn en deze Hanny natuurlijk. Opmerkelijk verhaal uit Duitsland. De Duitse politie heeft namelijk gisteravond een 21-jarige Nederlander staande gehouden bij de plaats Bad Camberg. Omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten rondreed. Ja, op de snelweg dus. En het was nog wel een redelijk opmerkelijke auto. Want ze waren naar een soort meeting gegaan voor gemodificeerde auto's in Albanië. En de extreemst omgebouwde auto won. En ze waren toch derde geworden. Dat moesten ze toch even kwijt aan de politie. Ik neem aan dat ze toch wel een bekeuring hebben gehad. Ze moesten wel ter plaatse ook die zwaarlichten eraf halen. Konden ze toch weer de weg vervolgen naar Nederland. Wij hebben een rustmoment.

0: kamp.
1: Frank van Etten en Busy met Zij komt van het kamp. Inmiddels is die aangeschoven. Ik zoek even de juiste dingen erbij. Ja.
2: Ik kom van buiten.
1: Ja, jij komt van buiten. Hoe is het buiten?
2: Nou, hot in the city. Dat zouden we kunnen zeggen.
1: Wat dat betreft. Ja, ik heb nog meer te doen, maar anders was ik hier gewoon gebleven.
2: Ja.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik had je gewoon weggestuurd, want hier is airco.
2: Ja, zo van,
1: het is echt lekker hier.
2: Ik neem 2 uur over of zo. Ja, dat zou kunnen. Nee, en ik vandaag ook in korte broek. En normaal loop ik pas in korte broek als de kamelen bij mij in de tuin rondlopen.
1: Ja.
2: Maar er had er al zich één aangemeld. Ik zei, ja, dat wordt toch tijd dat ik korte broek ga.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk beeld, mensen. Het is geen vrij gezicht.
2: Nee, het is niet zo. Het is geen foto voor OnlyFans of zo.
1: Nee. Maar goed.
2: Ik haalde niks.
1: Op de een of andere manier heb jij geen schaamte.
2: Nee, schaamte voorbij. Hè?
1: Ja, dat zie
2: ik. Ik ben 66.
1: Dat zie ik.
2: De schaamte voorbij.
1: Goed. Hey, zometeen hebben we natuurlijk de weekendlunch.
2: Ja. Daar ga ik ook weer mee aan de slag.
1: Ja.
2: Nou zit ik nog een beetje te twijfelen. Want je wil vragen natuurlijk wie je favoriete weekendlunch is.
1: Ja, dat sowieso. Maar ik wil ik heb ook nog een andere vraag. Maar doe eerst deze maar.
2: Nou, ik zit te twijfelen tussen Gerard Joling...
1: Ja.
2: Of 4 nummers van de toppers met Nederlandse middelen.
1: Oké, en waar zit de twijfel dan?
2: Nou, dat straks even kijken wat we hier van hebben. Maar...
1: Oh, ja. Ja. Ik heb al wel de toppers gedraaid, maar dat was nog met Gordon.
2: Oh ja,
1: over de top.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Ga even kijken.
1: Ja, dat snap ik. Wel trouwens, het schijnt echt heel heet geweest te zijn gisteren in de arena. Niet alleen qua muziek, maar gewoon ook qua temperatuur.
2: Oké.
1: Okay. Mensen hadden allemaal waaiertjes. En de show duurt meer dan 3 uur. En vanavond gebeurt het weer.
2: Ja. En vanavond is er ook met voetballen kijken, wat ik begrepen had tenminste. Ja? Ja?
1: Okay. Ja, je hebt hier wel 2 mensen die daar heel veel verstand van hebben. De bal is rond.
2: Ja.
1: Als jij de bal hebt, heeft de tegenstander hem niet.
2: Ja.
1: Maar verder komen wij met z'n tweeën.
2: Eigenlijk niet. Ja, de derde ronde, de derde helft. Dat
1: kunnen we wel.
2: Dat
1: is inderdaad wel waar. Ja.
2: Nou, ik wens de mensen in de arena succes met de hitte.
1: Ja, en de voetbal.
2: Voetbal is
1: eigenlijk was dat ook de vraag. Ga je nog wel een voetballiedje draaien dan?
2: Ga ik dat doen?
1: Ah, dat is wel heel fijn. Er zijn mensen die er echt van houden, hè?
2: Ja.

wij gaan afscheid nemen wat betreft deze aflevering Muziek bij de Koffie. Morgen, dan is er weer eentje. Die wordt gepresenteerd door Maurice Franken. Heel veel plezier daarbij. En volgende week ben ik er weer. Zometeen ook heel veel plezier met Henry Voert en de Weekendlunch.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: autostrijd. Nick en Simon en Laura. Oh, goed om te horen hier net na 12 uur op Bingo FM. En dat ziet er weer aan te komen. We gaan weekend lunchen. Ondergetekende vervoer bij.
1: Ja.
0: Ik heb er meer van genoten, Marcel. Ik zal je microfoon openzetten. Dat praat ons
2: een stuk. Stuk.
0: Ja. Oh. Ik heb het aardig onder de knieën.
2: Om door de witte.
0: Ja, dat zal het zijn.
2: Ja.
0: Ja. Nee, maar het was gezellig.
2: Ja,
0: onderweg hier naartoe, raampje een beetje open in de auto.
2: Oh ja.
0: Op de snelweg.
2: En ja, armpje zo eruit natuurlijk.
0: Ja.
2: Lekker stoer.
0: Ja,
2: dat snap ik al.
0: Ja, dus dan kom je hier en dan zeg je zo, stoere vind.
2: Ja.
0: Of vliegen op je arm.
2: Ja, en die arm bruin, de rest niet. Zeker de benen niet. Die zijn zeker niet bruin.
0: Nee, dat was een beetje moeilijk om dat onder het rijden.
2: Ja, dat snap ik.
0: Maar ik vind het ook niet uit. Maar de vraag die ik altijd stel, ga je nog leuke dingen doen?
2: Ja, nou, leuk. Ik moet, we hebben het al vaker over gehad. Ja. Maar deze week is een schilderij voor mij binnengekomen.
0: Ja.
2: Maar dat is echt geschilderd op een doek en zo. Dus, en dat moest natuurlijk gespannen worden op zo'n raamwerk. En dan komt er een lijstje omheen.
0: Ja.
2: Toen dacht ik nog, nou, dat kan ik zelf waarschijnlijk ook wel. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar toen dacht ik toch, ja, zometeen dan zit zeg maar, het schilderij zometeen schuin erin, de lijst recht.
0: Ja.
2: Dan hang je de lijst recht, zit het schilderij.
0: Ja,
2: dan moet je, snap je? Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet doen.
0: Nee.
2: Dus die is bij de lijstenmaker. Hij was eigenlijk klaar. En toen ik hem op ging halen, toen zei ik, oh jee, dat is niet goed, hè?
0: Ja.
2: En toen bedacht die man zich, zei, oh ja, het had blank moeten zijn in plaats van een zwarte lijst.
0: Ja.
2: Dus dat moest eventjes opnieuw. Maar vandaag ga ik hem ophalen.
0: Ja.
2: En dan ga ik natuurlijk, ophangen aan de muur. En dan zal het wel iets naar links, iets naar rechts.
0: Ja.
2: Een beetje naar beneden. Nee, die trommel iets weer terug naar boven. Zo zal het gaan.
0: Ja.
2: Verwacht ik.
0: Ja. En dan biertje erbij en dan naar je schilderij gaan.
2: Eerst eventjes ophangen en dan een biertje erbij.
0: Ja, maar inderdaad, zo'n doek spannen.
2: Ja.
0: Is toch wel iets wat je...
2: Ik dacht in mijn hoofd dat het heel simpel zou zijn, hoor.
0: Ja, dat dacht ik ook een keer. Toen was ik op school of zo, dat heb ik ook gezeten. En ook weer zoiets gefabriceerd. En dan denk je van nou, even een raamwerkje maken, doek erop.
2: Ja.
0: Nou, het zag er niet uit, joh. Maar goed,
2: dus ik heb de goede keuze gemaakt, zeg jij.
0: Ja, hele goede keuze. En ik zal ook niet in de gallery hangen met mijn... Ik heb ook een keer geprobeerd om Bob Ross te doen.
2: Oh, a little bit of green.
0: Ja,
2: a little bit of blue.
0: Met van die spatels en zo. Nou, het was helemaal niks. Ik denk, laten we dat maar niet doen. Dat ik dan maar gewoon plaatjes draai. Want dat gaat allemaal automatisch.

Dat is heel erg belangrijk dat je ervan geniet. Je Sieneke. En ik doe wat ik wil. Nou, ik zou rustig aan doen in ieder geval vandaag. Want de temperatuur is er zo na dat je gewoon lekker relaxed moet zijn. Relaxed. En lekker luisteren naar Bingo FM.

Loco! Jorde, Jeffrey Heeser, de bingo schrijver van deze week. Dus we hebben weer een mooie bingo schrijver. Oh, zomerse klank op je radio. Straks de favoriete weekendlunchartiest. En wat het geworden is, Gerard Joling hebben we genomen. Ja. Dus we krijgen 4 platen van Gerard Joling in deze uitzending. Maar eerst, even terug in de tijd. Dat doen we met Marianne Weber. Een meisje huilt. Oh.

En van de stem, hè? 66 jaar en ja, nog steeds een hele goede stem. Altijd vrijgezel, de favoriete weekendlunchartiest van vandaag, Gerard Joling. Tot 2 uur is dit weekendlunch. Lunchpakket, ja, dat is door de week. En in het weekend heet het gewoon weekendlunch. 7 dagen de week vervoerd bij je tussen 12 en 2. Er zijn medicijnen voor, hoor.

to the leader.

Hoppa! Lekker hoor, Fiesta Hollanda medley van de toppers. Ja, doe even rustig aan, joh. Het is hartstikke warm en dan een beetje gelopen grillen natuurlijk. Ik neem aan dat je tijdens deze plaat van de toppers niet je broodje hebt staan te smeren, maar gewoon lekker aan het dansen was. Goed insmeren vandaag, om het half uur even kantelen en gewoon lekker genieten van de muziek en genieten van het weer natuurlijk. Hier is Koos Alberts. We gaan even terug in de tijd. Het werd weer zomer. Oei.

0: De Jazzpolitie en liefdesliedjes. En dat, ja, die liefdesliedjes met een groot rood hart natuurlijk van de Bingo FM. En ja, lekker toch om daar naar te luisteren. En de lekkerste plaatjes die we draaien voor je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Recht uit het hart van de Domstad. Van de week was die op tv, donderdag volgens mij. En van donderdag op vrijdag zou de nieuwe plaat uitkomen van Amar. Dus die zat al druk op zijn telefoon te kijken hoeveel likes het al had. Ja, wel lekker plaatje weer geworden, Amar. Dat kunnen we wel aan je overlaten. Bingo FM, je vrienden van de radio en de stem in je hart.
1: Ik moest

Het broodje speciaal van vandaag is die van Maywood. Alice en Karen Maywood. Late at night. Might. Wat zijn ze wel lekker op z'n tijd hier bij Bingo FM. Dan straks weer de favoriete weekendlunchartiest voor je draaien. Gerard Joling. En ik heb nog een plaatje. Dat is een beetje een... het is niet echt een artiest. Maar het gaat allemaal via AI. Of IA. AI is het volgens mij. En dat is er een van Johnny Sorrell. Maar dat doe ik wel straks in de tweede uur. Hier is Django trouwens. In de

Gerard Joling, favoriete weekendlunchart is van vandaag. En er hangt liefde in de lucht. Dus als je denkt van, goh, wat is het heet? Nou, dat is gewoon die liefde die in de lucht hangt. Zo gaat het nu wel. De nieuwe single van Imka Marina. Ik ben nog lang niet klaar. Nou, laten we het niet merken, Imka. Maar lekker doorgaan met zingen.

Weer een lekker nummer van Imka Marina. Ik ben nog lang niet klaar. Nee, natuurlijk niet, Imka. Nog lekker door blijven gaan natuurlijk. Wij gaan ook lekker door na het nieuws van 1 uur. Dan hou ik weer even muzikaal je hand vast en je lunchpakketje. Tot zo!

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Nou, lekker windje trouwens, hoor. Wesley Klein waait, waait weg. Terug bij de tweede gedeelte van het weekendlunch. Hartelijk fijn dat je weer terug bent in ieder geval. Ik had vorige week een plaatje gedraaid van Johnny Sorrell. En ik had het eerder in het programma al over. Het is een heel apart verhaal. Het is namelijk zo, een opvallend muzikaal succes uit Den Horen. Volkszanger Johnny Sorrell verovert streamingsdiensten. En terwijl hij eigenlijk helemaal niet bestaat. Achter die fictieve artiest zit muziekproducer Timo Stok. En die met behulp van kunstmatige intelligentie de stem, het uiterlijk en zelfs de band van Johnny creëert. Het eerste nummer, Lieve Moeder, is inmiddels al bijna 10.000 keer gestreamd. En het realistische karakter zorgt regelmatig voor verwarringen. Fans die vragen optredens aan. En sommigen denken zelfs dat Johnny echt bestaat. Nou, dat is dus niet het geval, maar de muziek is wel lekker. En ik had het net over die single Lieve Moeder. Die gaan we voor je draaien.

Vraag jij je dat ook wel eens af hoe het zou zijn geweest? Yves Meren zit hier op je radio bij Bingo FM. Lekker aan het lunchen en je weet het, om het half uur even kantelen. En veel drinken. Ik wil niet zeggen dat je aan alcohol moet, maar gewoon water, dat is het beste ding. Alcohol met water natuurlijk. Hier is Robert Pater. Blijf toch bij

Koekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoeko
vanavond moet Nederland om 7 uur spelen tegen Zweden. En we gaan ze inmaken. Die Zweedse balletjes natuurlijk, dat begrijp je wel. Dan lekker voetballen kijken, pilsje erbij. Nou, dat zal best wel goed komen, neem ik aan. Jeffrey

Weer dat Joling, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Het is nog niet voor mij. Nee, inderdaad, want tot 2 uur nou muzikaal je hand vast in je lunchpakketje. En daarna is het tijd voor Menno. Je gaat ook weer leuke platen draaien natuurlijk. Al een beetje voor uitkijken naar het voetballen van vanavond. Om 7 uur, Nederland tegen Zweden.

Marco Schuitmaker deze nacht hier op Bingo FM. Tijdens de weekendlunch, lekker aan het lunchen, lekker genieten van de zon, lekker genieten van een fris drankje en van

Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?

Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Nou, proost zou ik zeggen, Wesley. En geniet ervan natuurlijk. En drink met mate. En anders gewoon alleen. Zou natuurlijk ook kunnen. 13:44 bij je vrienden van de radio. Met de koning der piraten.

Nou, dat kan ik met je delen, Gerard. Ik hou er zo van, ze kunnen er s'nachts voor wakker maken. Niet dat ik het leuk vind, maar ik doe gewoon lekker mee natuurlijk. En zeker de mooie platen die we voor je draaien. We gaan even terug naar 1967. Tijdje geleden alweer. Dit is Connie van den Bos. Nee, Connie Vink. Sorry, andere Connie. Bossa Nova Boy.

Dankjewel René Karsten, een super gave tijd. Nou, die heb ik ook gehad tussen 12 en 2. Morgen ben ik er weer. Tussen 12 en 2 gaan we zwembroek aantrekken en dan gaan we naar Zandvoort aan Zee.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Menno's Weekend met Menno Otger.

vrienden, een hele goede middag. Het is weer zaterdag. Is het alweer zaterdag? Ja, jongens, wat vliegt de tijd. Een week alweer voorbij en het is weer zaterdag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. Dat kan je van mij verwachten. We trapten af met Gerard Joling en Maak Me Gek. En we gaan door met René Vroger samen met Billy Dans. En je krijgt de stad niet uit de jongen en de jongen niet uit de stad.

iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

La vie est belle, zo heette het nummer. Diggy Dix was de man die het allemaal zong. Door met een, nou eigenlijk best een oud nummer. Oorspronkelijk gezongen door André van Duin. Maar deze versie is van Marco Graat samen met Lange Frans. Als de zon schijnt.

0: lekker man.
1: Oh, lekker man, inderdaad. Ik hou ervan hoor. Het is fijne temperatuur. De zon mag wel een klein beetje meer schijnen wat mij betreft. Marco Gracius samen met Lange Frans. Door met Gekkenhuis van Mick.

Op te zetten. Roanese was dat. En auto, vliegtuig of zoiets dergelijks. Ik moet het wel op zijn Limburgse uitspreken natuurlijk. Door met de dijk. En zij komen binnen zonder kloppen.

Ja, ik weet dat ik hier heel veel mensen een plezier mee heb gedaan. Marco de Hollander. En jongens, wat heeft die man en fans echt ongelooflijk in die zomernacht. Zo heet het nummer. Door met een nummer van Mart Hoogkramer samen met Miss Montreal. Een fijn duo. En zij houden, moet ik zeggen, van haten.

Ja, als je de keuze had, ja, dan wist je het wel. Thomas Berger was de man die het allemaal op plaats zette en zong. Door met muziek uit de jaren 80. Het is oorspronkelijk een Duitse band. En ze hebben ook heel veel muziek in het Duits uitgebracht. Dit nummer hebben ze trouwens ook in het Duits uitgebracht. Maar ook in het Nederlands. Het zijn de Genghis Khan samen met de Kaboutertjes.

0: In het kader van het WK van vanavond speelt Oranje tegen Zweden. En het leek me eens leuk om te gaan bellen met een oud international met Utrechtse roots. En aan de telefoon heb ik de man die een van onze allerbeste spitsen was die de FC ooit heeft gehad. Hij was kopsterk en balvast en hij scoorde aan de lopende band. En hij werd begeerd door vele grote topclubs. Hij speelde van 83 tot 88 bij FC Utrecht. En daarna bij clubs als Roda, Anderlecht, Ajax, Feyenoord, maar ook op Cyprus en in Japan. Hij speelde ruim 15 jaar betaald voetbal en tussen 85 en 1990 speelde hij 7 interlands. Ik heb het over niemand minder dan John van Loen. John, een hele goede middag en welkom in de show.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag John, hoe gaat het met je? Want we hebben een tijd niks van je gehoord. Wat doe je tegenwoordig?
1: Oh, ik doe zoveel eigenlijk. En ik train amateurclub, ik train... ik geef gymles op de school, okay. Omo in Overvecht,
0: ja.
1: Watertoren en Spoorzicht. Dus dat doe ik op maandag en dan op vrijdag.
0: Ja,
1: ik doe trainen Sparta vrouwen.
0: Ja, ook nog. Oké, leuk.
1: Ja, dus ik zit bordenvol.
0: Oh, dat geloof ik heel graag, ja. Hey, ja. Voordat we het gaan hebben over het huidige Oranje en de wedstrijd van vanavond, even terug in de tijd. Want jij kwam 7 keer uit voor het Nederlands elftal. Volgens mij je debuut tegen België. Hoe ging dat in de tijd? Hoe werd je opgeroepen? Hoe kwam dat tot stand?
1: Ik in 84, 85 kwam ik net bij Utrecht in het eerste.
0: Ja.
1: En vanaf eigenlijk de eerste dag liep het wel aardig en scoorde best wel veel. En,
0: dat kan je wel zeggen, hè? Ja.
1: Ja, in die periode werd ook de wedstrijd Nederland-België op België-Nederland gespeeld.
0: Ja.
1: En dat waren 2 wedstrijden om een ticket naar de WK.
0: Ja.
1: En er was ook Mexico.
0: Ja, Mexico inderdaad, ja. Ja,
1: ja en Marco van Basten en Gullit die werden geschorst.
0: Ja.
1: Voor de heenwedstrijd. Dus daar kwamen ze uit bij mij. En zodoende heb ik mijn debuut mogen maken tegen België. Maar helaas niet het gewenste resultaat dat we eigenlijk wilden hebben.
0: Nee, want jullie
1: alhoewel we wel 2-0 voor stonden en naar de WK zouden gaan.
0: Ja.
1: Maar door mijn fout is het eigenlijk mislukt.
0: Nou ja, jouw fout. Je speelt met z'n 11 natuurlijk. Hè, dus zo kan je dat niet echt zeggen. Hey, heb je verder wel mooie herinneringen aan de Oranje wedstrijd? Want dat is toch wel heel speciaal. Om opgeroepen te worden?
1: Ik was 19 net. Ik was net 19.
0: Ja,
1: en ik speelde in Rotterdam en het was min 13 graden, onder nul. En 2 dagen ervoor was het nog plus. Dus ja, op een gegeven moment moest iedereen andere schoenen halen en waar ze vandaan haalden, weet ik niet. Maar ja, de ene speelde op schroefnop en de andere op rubbers, de andere op sneeuwschoenen, zeg maar.
0: Ja, zo ging dat, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Hey, het WK Mexico hebben jullie niet bereikt, maar over WK gesproken. Jij bent ook naar een WK geweest, toch? In 1990.
1: Ja inderdaad, in Italië.
0: Ja.
1: Dat was een van mijn beste seizoenen. Bij Roda speelde ik en ik was de tweede topscorer van Nederland geworden.
0: Ja.
1: En ik had ook een transfer verdiend naar Anderlecht.
0: Ja.
1: Ik werd opgeroepen om de stage te doen. Dat is voordat de WK gaat beginnen, word je uitgenodigd.
0: Ja.
1: En dat duurde geloof ik 3 weken in Zeist. En toen, dat was Bosman of ik meegaan naar Italië.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik sliep met Jan Wouters op de kamer. En,
0: ook een Utrechter, hè?
1: Ja, op de dag dat het moest gebeuren, het elftal bekend werd gemaakt, hadden ze tegen ons gezegd van, oké, als jij opgeroepen wordt en je wordt op de deur geklopt, of je wordt gebeld,
0: ja.
1: Dan ben je er niet bij.
0: Oh.
1: Dus dat was al heel erg
0: spannend.
1: Spannend en zenuwachtig. En Wouter zei, maak je niet zo druk, joh. Het komt allemaal wel goed.
0: Ja.
1: Ik zei, jij kan makkelijk lullen, want jij bent er al bij. Maar het duurde zo lang. Ook misschien hebben ze het wel expres gedaan. En op een gegeven moment werd op mijn deur geklopt. Ik denk, dus ik ben er niet bij. En
0: ja.
1: Toen zeiden ze zo, nee, je moet je pak gaan passen beneden en bla bla bla.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat is wel leuk.
0: Dat is wel heel bijzonder om inderdaad een WK mee te maken. Hey, nu even naar het huidige Oranje. Wat vind je van het team? En vooral ook, wat vond je van de wedstrijd tegen Japan? Want jij hebt daar zelf gevoetbald.
1: Nou ja, we weten allemaal dat Japanners best wel heel aardig kunnen voetballen. Maar met die trainer, daar heb ik ook nog mee gespeeld in Hiroshima.
0: Ja.
1: En Moriyasu, die, ja, dat is iemand die echt tot aan de puntjes weet precies van elke speler en van tegenstander wat ze gaan doen, hoe ze spelen, wat voor systeem, bla bla bla. Hij reist ook de hele wereld rond om naar clubs te gaan en ja, om af te kijken eigenlijk wat de Europese clubs gaan doen. Dat heeft hij allemaal zelf gedaan. En nou ja, het resultaat is eigenlijk dat ze nooit opgeven. Nou, dat heb je wel kunnen zien.
0: Dat kon je wel zien, ja.
1: Ja, en ze zijn altijd super fit. En tactisch zit het allemaal heel goed in orde. En of het nou hoog spelen of laag spelen, verdedigend of afvallend, laten we dat zo zeggen, verdedigend of afvallend. Ja, dat hebben ze gewoon echt heel goed aan voor elkaar. Maar ik moet zeggen, Nederlands vond ik niet slecht spelen.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: De 1-0 was verdiend, de 2-1 was zeker verdiend. Ja, en de 2-2, ja, dat was eigenlijk een foutje.
0: Jammer,
1: ja,
0: hè?
1: Dus dat mag eigenlijk niet gebeuren met zoveel lengte in het elftal. Dat ze een kopdoelpunt maken. En nou, dat is voor de Japanners helemaal wat.
0: Ja, volgens mij zijn wij 50 centimeter groter gemiddeld dan die Japanners.
1: Zeker weten, ja, maar... Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond de wedstrijd wel, leuk en uitdagend. En Nederland verbaasde me ook wel dat ze zo fris en fruitig waren aan het voetballen waren. Ja. En de mooie goals gemaakt.
0: Ja, zeker. Hey, en vanavond tegen Zweden, ga je kijken?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. En wat denk je, hoe ver gaan ze komen het Nederlands elftal?
1: Ja, nou ja, dat is altijd gokken. Ja. Dus iedereen heeft een voorspelling en iedereen is erop tegen wat Koeman heeft gedaan met die wissels.
0: Ja.
1: En we hebben 17 of 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja. Maar niemand weet wat voor stress eigenlijk betekent als jij coach bent van Nederland zelf al.
0: Ja,
1: je doet het nooit, goed,
0: nee.
1: totdat je de Wereldcup wint.
0: Ja. Ja,
1: maar
0: precies.
1: Daarvoor is het altijd heel matig. Verkeerde wissels. Verkeerde spelers in het elftal gezet. Ja, de oud-spelers weten heus wel allemaal wat er door hem heen gaat en door de spelers heen gaat. Dus zo denken wij tenminste.
0: Ja,
1: wij
0: precies.
1: Denken heel simpel en maar heel iets anders.
0: Ja. Ja, precies. Maar daarom bel ik jou ook. Want jij weet als geen ander wat voor gevoel dat is. Hey, wat gaat het worden vanavond?
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, ik denk wel zeker dat ze winnen.
0: Ja.
1: Maar ja, wat de uitslag wordt. Ik hoop 2 doelpunten verschil winnen.
0: Ja, precies. Nou, dat had ik ook. 3-1. Ik dacht 1-1 bij de rust. Ja. En dan uiteindelijk winnen we met 3-1. En volgens mij gewoon 2 doelpunten van de paai. Ja, zou heel goed kunnen. We gaan het meemaken. Hey John, ik ga jou heel erg bedanken. Want jij bent onderweg. Volgens mij sta je in de file. Is er nog een plaat die ik voor jou kan draaien?
1: Ja. Ik vind die bij het plaat van Bijla Bijla.
0: Ja.
1: Of Bijla Bijla of Bijla Bijla van Utrecht.
0: De FC Utrecht versie.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja, die slaat heel goed aan in het stadion.
0: Ja.
1: Alleen bij Utrecht natuurlijk, maar bijna is sowieso al een ophitsende nummer waar je mee kan dansen, springen, hossen en wat ik wil. En dan krijg je gewoon heel veel plezier met zich mee.
0: Nou super, wij gaan hem speciaal voor jou draaien. Dankjewel voor dit interview. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en laten we hopen op een topuitslag vanavond.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, John. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: Goed, doei.

0: Ja, zojuist dus had ik John van Loen aan de telefoon om een klein beetje gevoel te krijgen bij die wedstrijd van vanavond. Want ja, hij is oud-international en hij heeft ook nog eens een keertje Utrechtse roots. Wat wil je nog meer? Mooi, en laten we hopen op een fantastische, mooie uitslag. Baila, de Utrecht van de vrienden van FC Utrecht. Dat is de plaat die John graag wilde horen. En wij draaien hem dus speciaal voor John. Dit is Liefde, dat wordt gezongen door Danny Christian.
1: Ik loop door de straten en het is middernacht. Ik heb alweer genoeg gehad. Razend ben jij gegaan.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend met Menno Otger.

Je luistert naar Bingham FM, Menno's Weekend. Dat is de show waar je me luistert. En mijn naam is Menno. Zojuist draaiden we Jacques Herp. En Jacques die werd afgelopen 28 mei werd hij maar liefst 80 jaar. En hij treedt nog altijd op. En hij heeft nog altijd een fantastische stem. Een man mag niet huilen. En over mannen gesproken, dit zijn Donnie en Marco Schuitmaker. Je mag alles. Het is diep.

Ja, alles is grijs bedrijven. Helemaal hier bij Bingo FM. Best een bijzondere combinatie. Niels Ronden samen met Jaap Reesema. Maar de stemmen die klonken echt heel erg mooi bij elkaar. Grijs, zo heette het nummer. Manager

Ja, het zal maar tegen je gezegd worden of voor je gezongen worden, Loesje Dame en de zonde in mijn leven. Door met Martin Morero en In Mijn Hart. Ik zing.

van vorige week. En ik had hem ook nog even aan de telefoon. Frank van Gooien was dat en geweest is geweest. Door met muziek uit de jaren 80. En dan heb ik het over Doe Maar met het nummer Pa. En daar zit best een aparte verhaal aan. Pa werd eind 1982 opgenomen voor het album Virus. En toen was er net een wissel geweest qua drummer. En de vervanger van de oude drummer die had een heel zwaar motorongeluk gehad. Dus toen werd de oude drummer René van Kolm weer teruggehaald en die mocht meedrummen op dit nummer. De tekst gaat over een vader-zoon conflict vanuit het standpunt van de volwassen man die zijn eigen richting wil bepalen. Tijdens de refreinen worden de basisregels opgenoemd. Dit is Doe Maar en Pa!

Luchtballon, gezongen door een van de toppers, maar nu helemaal solo. Jeroen van der Bomen, daar heb ik het over. Wat een fijne muziek altijd. En wat kan die man ontzettend goed zingen. En over goed zingen gesproken, dit is Tino Martin samen met Replay en Eén Dag.

Ja, wat hij nou precies op het eind zong, dat kon ik ook niet helemaal verstaan. Zij is met me, zo is de titel in ieder geval van dit nummer. Bilal Wajib samen met Lassa, fijne platen om die te mogen draaien hier bij Bingo FM. En over fijne platen gesproken, we gaan door met Volt Kroes en dat is echt niet normaal.

zoon van Boudewijn de Groot, namelijk Marcel de Groot, die draaide we zojuist. En mag ik naar je kijken? Nou, dan moet je heel erg snel zijn, want het is bijna 4 uur. En ik ga er vandoor. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Volgende week dan ben ik er natuurlijk weer. Mooi weekend, adieu.

0: geval is die nog. ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Sugar Baby Love. Dit was John Spencer, een Nederlandstalige, ja, niet de vertaling, een soort met van koffertje, hè? Beetje een gepikt idee met een Nederlandstalige tekst. Helemaal leuk. Hartelijk welkom. Mijn dank gaat natuurlijk naar mijn voorganger. Dat was Menno. En Menno is er volgende week vrijdag weer. Dus ik neem nu het stokje over. En dat doe ik tot en met 6 uur. Elke zaterdag en zondag van 4 tot 6 aperitief. We gaan gezellige muziek draaien. We kijken natuurlijk op de verjaardagskalender. En een piratenclassic. Die komt om 6:50 voorbij. Muziek uit Utrecht. Zo direct het goede doel. Vriendschap. Maar eerst even een plaatje van Mart Hoogkamer en Billy. En ze hebben wel gelijk. Het is ontzettend heet. Temperatuur blijft aankomende week rond de 30 graden. Gisteren wat een onweer, hè? Wat een noodweer. Nou, we gaan kijken wat er vanavond allemaal. Want ja, er staan toch wel wat bliksemvliegjes staan er in mijn app. Dus we zullen het wel zien wat

Nederlandse pop, regenboog komt eraan. Frans Bauer en Marianne Weber. En nu wat heel anders dan Anja. Fleming, ja, de artiesten van dit moment. Zoë Touran en Roddy Flex. Alles op gevoel, zo direct even op de verjaardagskalender kijken. Die van zaterdag 20 juni.

Ja, natuurlijk ga ik ook oranje liedjes draaien. Ja, we zijn al drie kwartier bezig en geen oranje hit gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel raar. Om 7 uur Nederland tegen Zweden. Waar gaan jullie kijken? Thuis met vrienden? Ga je naar de kroeg? Nou, ik ga gewoon lekker thuis zitten. Weet je. Ik wil gewoon lekker rustig, relaxed kijken. Geen gedoe om me heen. Gewoon alles richting de televisie. Mijn aandacht richting de televisie. Dus we gaan even een wat ouder plaatje draaien uit ons EK-WK archief. Het komt uit 1990, het is André Hazes. Oranje bovenaan. Ja.

Al rond de boven. En geloof me, zij worden echt wereldkampioen.

André Hazes, het was 1990, het was het WK. 24 deelnemers. Ja, Nederland won geen enkele groepswedstrijd en werd uitgeschakeld door West-Duitsland in de achtste finale met 2-1. Het was geen succesvol WK destijds. Maar dat gaat dit WK hopelijk anders worden. Nou, vanavond de ommekeer dan, zeg maar, van de wat matige wedstrijden. Vanavond gaan ze de sloffen onder de voeten vandaan lopen, denk ik. Hoop ik eigenlijk wel. We gaan op de verjaardagskleden kijken. En het is een, het is een mooie dag hoor. 20 juni. En op de verjaardagskalender staat Lionel Richie, 77 jaar geworden, de Amerikaanse muzikant, popzanger. Daar ga ik zeker wat van draaien. Even als wereldhit, wereldartiest hè. Nicole Kidman, zij is 59 geworden, Australische actrice. En zij heeft ook een liedje gezongen, ja, met niemand minder dan Robbie Williams. Jan Nagel, vandaag 86 geworden. Ik heb nog even gegoogeld. Ik leef Jan Nagel eigenlijk nog wel. Jan Nagel heeft diverse partijen, politieke partijen opgericht. En ook, er was een hele hoop ruzie in die partijen. Onder andere heeft hij bijdrage aan 50PLUS geleverd. Maar ook de oudere partij inderdaad. En de leefbare partij, Leefbaar Nederland. We kunnen een muzikaal, een Nederlandstalig liedje. Ik weet niet hoe oud hij geworden is. Hij staat wel op de verjaardagkalender. Want Andy de Wit, die is vandaag jarig. Brabantse zanger. En ik zeg het er eigenlijk elk jaar maar bij. Het staat ook hier op een lijstje. Werd in verband gebracht met een moord op zijn stiefdochter. Nicole van de Hurk. Uiteindelijk kwam in 2011 de ontknoping. Het was de zoon van Andy. Andy is muziekschrijver. Hij heeft geschreven voor Johan Heuser, voor Corrie Konings, Colinda en De Vrijbuiters. En dit is een heel leuk plaatje van Andy de Wit.

0: uit de oude doos. Muziek van de Jager en die de Wit. En zijn muziekcarrière is altijd toch wel een beetje overschaduwd door de verdachtmaking. Want hij was echt wel verdacht als moordenaar. Kom, Eloisa, Dali, de grote hit van hem. Maar ook Want als de zon. Het zijn allemaal leuke liedjes, maar we draaien heel weinig meer van Annie de Wit. Bekend vanaf de jaren 80. Ja, tot nu. Hij zingt nog steeds. Dus leuk om even in het zonnetje gezet te hebben.
1: Campbell's wereldhit.
0: En dan is er qua Engelstalige muziek Lionel Richie. Ja, hello. Do it to me one more time. Deze is ook lekker, hè. De Jager, Lionel Richie. Hij is vandaag 77 jaar geworden. My Destiny.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: zingende vrachtwagen. Chauffeur Henkie Wijngaard, daar zijn we dit tweede uurtje van Aperitief mee begonnen. Hey Suzy, de bui is over. Gerard Joling komt eraan. Gerard Joling was het weekendartiest bij Henri. Hij heeft er vier plaatjes van gedraaid. En ik doe ook nog even een plaatje van Gerard Joling draaien. Iedereen doet het, maar eerst luisterde naar Wesley Bronkhorst. En zal ik je ooit nog zien?
1: Zal ik jou ooit nog zien?

origineel van Robert Long. Een echt Utrechter was het. In 1943 geboren, in 2006 in België, Antwerpen, overleden. Het origineel is van hem. Iedereen doet het, gecoverd een jaartje of 5, 6 geleden. Uitgebracht door Gerard Joling. Hey, de komende zomer zou dit de zomerhit wel eens even kunnen worden. En dan heb ik het niet over Cheerio, nee.

aan zal erbij draaien. Ja, hij wordt in ieder geval mega gepromoot. Het zou door 538 zou die uitgeroepen zijn al als de zomerrit van 2026. Nou, ik draai ze even achter elkaar. Kan je zelf even oordelen. Laten we

Speciaal uitgekozen omdat het rond de 30 graden aankomende week is. En die week erop, dus het ziet er allemaal goed uit aankomende weken qua weer, qua temperaturen. Kan zeggen, het is te warm. Daar hebben we een airco voor. Ik hoop dat je, als je het erg warm vindt, dat je dan een airco tot je beschikking hebt. En anders rustig blijven, vooral stil blijven zitten en veel water drinken. Geen inspanning op de heetste momenten van de dag. We gaan Jannes draaien en de nieuwe bingo schijf. Dat is Jeffrey Heesen met zijn nieuwe single Loco Loco. Maar eerst Amore, Amore Addio.

0: Hallo, ik ben Jeffrey Hezen. Je luistert naar Aperitief ieder weekend met Campbell de Bruin.
1: Ja, er zijn heel veel artiesten die afgelopen vrijdag een nieuwe single alvast. En dat komt door de temperaturen gedropt hebben. En Jeffrey Hezen is bekroond tot de bingo schijf. En dit zijn

Ja, ik weet nog wel toen in de jaren... Wat kwam die plaat mijn neus uit? En nu af en toe, als die voorbij komt, vind ik het nog wel gezellig. Ja, het is echt zo'n foute plaat. Er komt nog in alle lijstjes de Q of foute hits. Top 40, weet ik, wat komt die altijd voorbij. Leuk. Linda Rose, Jessica. We gaan Miss Montreal draaien. Maar eerst even de laatste van Turfy Gang uit Maarsen. Zomer in en uit.

Lekker ermee zingen hier weer op de zaterdagmiddag. Het is 38 minuutjes over 1700 uur. Onderweg richting de zaterdagavond. Zo direct, de nieuwe Four als Piraten Classic. En een oranje hitje. Een relaxte plaat is dit van Bluffer Gijk, ik zei het al. De opvolger van Zoute Landen. We doen wat we kunnen.

0: classic voor vandaag. Het is muziek van de Duo Voor en Ursula, Ik mis je. Ja, over een uurtje of vier weten we het, hè? Of we 3 punten in de pocket hebben. Ik zou nog even een oranje liedje draaien. Ronnie Ruisdaal, Hip Holland Hip.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

Vorige week vrijdag is de tweede documentaire van Susan en Freek op Videoland in première gegaan. Ik heb hem vorig weekend gekeken, indrukwekkend. En vorige week zaterdag, was ook het concert. Laatst in Gelderdom werd uitgezonden op RTL 4. Heb ik ook van genoten. Dus wat zijn ze succesvol. En vandaag staan ze geloof ik ook weer op een groot festival. Dus ze doen het goed. We gaan nog even.

dat ken ik wel hoor. Jawel, ja, nou goed. Het is eigenlijk, hoef ik dat niet te zeggen, dat ze het goed doen, hè, dat weten we met z'n allen wel. Danny Christian heeft ook weer een single uitgebracht. Nou ja, een maandje geleden. Ai, ai, Olga.

avond en die begint al over een minuutje of 7. We sluiten af met de nieuwe Robert Pater. Blijf toch bij mij. En over mij gesproken, mij is er morgen weer. Over 22 uur. 4 uur op de zondagmiddag. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Gaan we leuke muziek voor je draaien. Ja, zo zijn wij. Wij van Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nederlandstalige muziek vanuit het hart van Nederland. Dit is nog even Vader Abraham. Mooi Griekenland. Tot morgen. In

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: wat er is.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: vogels zo fluiten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn hoofd valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt,

0: drank en gokken in.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.